Wann dat eerst passiert, glauben dat ik dat zie. Ik zei hun de waarheid. Dat wer den abnimmt, den ik schek, den neemt mij ab. En wer mij abnimmt, neemt den ab, der mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am juist bedrekten ziet, ik zei hun de waarheid. Einer van hun wordt mij verroden. Dan kijkten de jinger zich onder een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jinger, den Jezus goud weer, weer dat dichtste bij Jezus. Dem plinkt Simon Petrus tau, hij zal hem vragen wem hij meint. Hij leent zich treeg aan Jezus naan en vroeg hem, haar, wer is dat? Jezus zegt, dat is die, die mij dat aan je dokter biedt brood geef. En hij dokt een biedt aan en geeft dat Judas, dem Simon Iscariot zien en zien. En als Judas dat biedt brood neemt, voor de zoten en hem neemt. Dan zegt Jezus te hem, wat die daunen west, dat du bult. Ober du am desch wist China, woerom Jezus dat te hem zegt. Wils Judas de Jeltosch had, dachten einige, dat Jezus te hem zegt, hij zal gonen en tjepen, wat ze hem vast brokten, oder dat hij wat voor de armen geven zal. Zo bult als Judas dat brood genomen had, ging hij uit. En dat weer nacht. Als Judas eerst wach weer, zegt Jezus, nu is de menschen zijn verheerlicht, en God is derch am verheerlicht. Wann God derch am verheerlicht worden is, dan wordt God am ook en zich verheerlichen, en wordt am voorts verheerlichen. Leive kenja, ik zie almo een kortet stoutje bejunt. Je waren nu mij zeken, en zo als ik to de juden zeed, zei ik ook te junt. Wo ik han go, ken je nich han komen. Ik geef junt een niet gebouwd, je zellen junt onder een ander goud zennen, krijg zo als ik junt goud gewaast zie. Jene lijf van een ander zal rood zo groot zijn als mijn lijf voor junt. Want je lijf onder een ander hebben, wat allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Petrus aan, haar, wo jes du han? Jezus zei te hem, wo ik han go, ken je mijn nu jinger aan komen, oba no her wo je du ook han komen. Petrus zei te hem, haar, woorom kan ik nu nicht met die met komen? Ik zie reid, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wirst du dein Leben für mich geben? Ich sage dir die Wahrheit. Eier de hohen Krähen wort, wirst du dort dreimal verstreden haben, dort du nicht kannst. Kapitel 14. Lot könnt nicht dort hart beahrühen. Gleift an Gott, und gleift an mich. In meinem Vater sind Hüs und viele Wohnungen. Wann dort nicht so wir, würde ich jünd dort gesagt haben. Ich will also han, jünd de Städt reitermachen. Und wann ich han go, de Städt für jünd reitermachen, wo ich träg kommen und jünd auch dohan nehmen, dat je door zendt wo ik zie. En je weiten wo ik han go, en je weiten ook den waag door han. Thomas zei te am, haar, wie weiten nich, wo die han jest, en wo ken wie den waag weiten. Jezus zei te am, ik zie de waag, de waarheid en dat leven, keiner kempt num voder buiten derch mi. Wann je mij gekant hadden, wird je mijnen voder ook gekant haben. Van nu an kan je am en haben am je seinen. Philippus zei te am, haar, wie sonst den voder, dann sind wir zufrieden. Jesus sagt zu ihm, ich sie nu all so lang bejünt, und du kannst mich nicht, Philippus? Wer mir seinen haft, haft auch den Vater seinen. Wo kannst du danach sein, wie sonst den Vater? Glaubst du nicht, dass ich am Vater sie, und dass der Vater an mir ist? Dei wird, dei ich red, red ich nicht mit mir selbst. De Vader ober, die an mij woont, die werkt durch mij. Gleif mij dort, wann ik zei, dat ik hem Vader zie, en dat de Vader an mij is. En wann zes nicht, dan gleif doch, wils je de werken seinen. Ik zei junt de waarheid. Wer an mij gleift, wat ook dort werken wat ik dou, en wat nog grader als dit donen, wils ik go naar mijnen Vader. En wat je an mijnen nomen beden waren, dat wo ik donen, dat de Vader durch den Sehen geirrt wordt. Wat je in mijn nomen beden worden, wo ik daunen. Wer mij goud is, wat mijn gebouten houden. En ik word een voder vragen en die wordt junt een anderen treister geven, die eeuwig bejunt blijven wordt. Dat is de juist, de waarheid is, den de welt niet kriegen kan, wils de den ik zet en ook niet kant. Je ober kanen den, wils de woont en junt en wordt met junt zennen. Ik word junt niet als wezen tjenja loten, ik word terug naar junt komen. Dat er zal nicht meer lang, wat de welt mij nicht meer seinen wordt. Ober je waren mij seinen, wils ik leef, wo je ook leven. Wann de dag kämt, wat junt dat klar seinen, dat ik in mijnem Vader zie, en dat je an mij zendt, en ik in junt. Wer mij niet gebouten haften hält, bewies door met,
dat hy my

0: vi gehopt hadden, ze geven eerst zichzelf dem Herrn han en dan ook ons gans nog at zinnen wellen. En wils Titus met dit genoden wo ik angefangen had, hab vi am teuerit, nu ook begynt dobi te blijven, wat dat wird vorig zennen. Je zendt an alles zurück, am geloven, am reden, am verstonen, en anhoulend zennen, in een june leif te andere, zoals wie dat een june gewaagd hebben. Zo zeit nu dono, dat je ook aan deze genoot tom geven uittekenen. Ik zei dat niet als een gebouwd, aber wils andere zo ivrig zendt, mocht ik zijnen, wo welig je zendt tom geven. Je zendt je met onzem Herrn Jesus Christus in je genoot bekend. Wan hij ook rek weer, wordt hij doch oom am june halven, dat je dich zine oomout kunnen rek worden. En hier is mijn rood, wat verjunt in deze zaak dat baste is te doen. Je hadden laatste jaar al den wellen door touw, en hadden ook al angefangen dat te doen. Dan mag de zaak nu voor dich. Ziet je rood zo ivrig, dat wordt dich te vieren als je weeren dat aan te vangen, en jef door nu als je haben. Wan een wellig is te geven, is de goof bij God angeneem, door nu als een haft, en nicht door nu als een nicht haft. Mijn mening is nicht, andere zullen dat goud hebben en je schwor. Mij geeft dat dooram, dat je junt onder een ander uithalpen. Je kennen nu van jun even jit nemen en jane geven, den dat veelt, en van jane meier hebben als ze brokken, kennen ze junt uithalpen. Dit is om uit te gelikken. Dat staat geschreven, wer veel gesammeld haft, haft nicht te veel, en wer weinig gesammeld haft, haft nicht te weinig. Wie danken God, dat hij dem Titus den selvien iwa, en dat hort je jeft haft als wie haben. Hij leidt zich nicht mo jeren tau reden, hij neemt de zaak zo ernst, dat hij uit zichzelf handcheim. En wie haben den Bruder met am gescheckt, die versienen deinst am Evangelium van alle Gemeinden geloofd wordt. Noch meier, de Gemeinden wählden zich am, om met ons te reizen en deze goof uit leif doorhand te brengen. De goof is te God zine eer en een teken van onze gouden wellen. Wie proven alle beschuldigungen ver te beien, die dat met zich brengen kan, want wie zo'n grote goof even werken en wiederbrengen. Wie bemeien ons te doen wat niet meer ver God, aber ook ver menschenrecht is. Zo hebben wie ook onze Bruder met geschickt, an dem wie veel molje seinen hebben, dat hij versteht, wofiel wie de zaak is. Hij is nu aber nog iwa ja, wil zij zo'n grote vertrouwen en junt haft. Of dat Titus is, die mijn partner en metarbeider mankjunt is, oder onze Bruder, die van de Gemeinden geschickt zijn, Christus wordt dich angeeerd. Also bewies deze Mannen, wofiel je an rekenen, en bewies de andere Gemeinden, dat wie junt met recht zo je luft haben.
1: 2. Korinther, Kapitel 9.
0: Dort wird altem ewigen sennen, wann ich jünd noch ewig den Dienst an der Heilige schreif. Ich weit, wo will ich jünd zu halpen, en ich hab jünd all bi dei von Mazedonien geloft und gesagt, dort dei von Korinth und durund am alla te juareit wären, zu halpen. Jünd gaudet beispielhaft dem erste andere auch maut gemacht zum Geben. Nu schick ich de breide Hahn am sicher zu machen, dort et nicht mal adjeviert wären, womit ich jünd geloft hab. Ich schick de Hahn, dat die reit sind, so as ik gesagt hab. Wils, wann van de Mazedonien wer metkeim, en seinen must, dat die nicht reit wären, must wie, am nicht zu seien je, da nicht mit uns vertrühen en jünt te schand worden? Do wär ihn doch dek, dat wird gout seinen, wann de breider all verrüht keimen. De würden dann mit jünt de graute versprochene gov reit maken. Dat soll eine gesehende gov seinen, de welche jeft es en nicht bemaat. Denk daran, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hänge ausstreit, wird recklich ernten. Ein jeder Soldat, wird er sich am Hort vergenommen haft, mit Frieden geben und nicht bemaht. Gott ist dein Gott, dein mit Frieden geben. Und Gott kann machen, dass die von allen Genodengoven recklich haben, dass die zu aller Zeit von alles genug haben und auch recklich Gottes daunen können. Dort steht geschrieben, Hij haft zijn zoot uitgestreid en haft de arme gejeeft. Hij wordt immer gerecht blijven. En hij, die dem zeeman zoot om zeeën en brood om eten geeft, wordt ook junt met zoot verzorgen en dat zich vermieren loten. Hij wordt dat goude, wat je daunen, te een rekje arend worden loten. Je worden alle zieden han rek gemaakt, dat je rief uitteilen kennen. Zo worden vele God voor de goven danken, die wie aan vermedelen. Dech dessen deinst, den je met jun jeven daunen, Zor